Nun der achte Vers. Aber wann die Frau nicht willig ist, mit dir mitzukommen, dann bist du frei von des Eid, aber nimm mein Sehen nicht trig dorthin. Mir ist so, Abraham hat so gedacht, dass wann die Frau nicht zurückkommen will mit seinen Dänen, dann wird Gott was anderes im Sinn haben. Er wisst nicht was, aber er wisst auch, dass er nicht will haben, dass sein Sehen soll eine gottlose Frau frieren. Weet, dat is wat geloven is. Een volle toevertrouwen op wat God gezegd heeft. God wil haar dat wie zien woord je leven zelen, maar niet bloos je leven wat het zegt, die geloven moet zich uitarbeiden en ons dag voor dag leven. Abraham had hier een diepe geloven in wat God gezegd had, maar hij wordt niet God dat bematten dat te doen. Abraham heeft een grond op den hij staat, en dat is God zijn woord. Hij deed niet God verzeien hoe hij dat doen zal, of de mat. Maar verlaat zich kans op God. God heeft een weg. En wanneer dit niet de weg is, dan wordt hij anders verzorgen. De Dene maakt nu den eed, de negende vers. Dan leed de Dene zijn hand ongezien werd Abraham zijn lende en schwoer met een eed dat hij dat doen wordt. De negende vers. Nu fangt dat aan interessant te worden, de tiende vers. Dan neemt hij deine tien van zijn veertien kamelen en reis los. Alles wat Abraham eigen weer in dem deine zijn verwalting. Hij verleed en reist naar Mesopotamië, naar de stad Nahor. De deine neemt nu tien kamelen met en dat meent dat er maar ook ritter zijn voor die kamelen. Hij reist niet alleen. Hij wordt haar een deel andere dingen met je gehad. Hij neemt ook alle handjes schenken met, zoals we later worden zijn. Nu komt hij wat hij steed bij Nahor, de aftervaars. Hij moet zijn kamelen zich doodsneeën buiten de stad bij een barm. Dit weer op een avond, de tijd van de vroers komen water te halen. Bij ons is dat vreemd dat vroers worden water halen, maar dat weer dan moet. Vroeger steden de kamelen water, en wie wil dat zo ver komen dat vroeger in die tijd veel meer van de fysische arbeid deden, zware arbeid. De mannen zullen ergens zestwoer zijn en eigen schaaf drieven, die waren niet veel. Op kamelen water, ook andere vee, schoop enzovoort, weer de vroeger arbeid. De Dene zet hier nu een lood, wil staat weer niet geschikkelijk dat hij zijn kamelen eerst wordt water. Ver den, die dort tussig wäre. De Dene verlaat zich nu op God. Abraham had dem Herr alles overgeeft. En zei wat de Dene nu deed. Hij deed wat we alle zullen. Hij deed beden. O Herr, mijn wird Abraham zijn God. Ik praag aan die. Laat mij dat je länger vandaag. En bewies mijn wird Abraham leeftoligheid. Check. Ik sto hier bij des waterbarm, en dachte van mensen in de stad komen water te holen. Laat dat zo zijn dat de jungfrau, to wem ik zei, bitte, neem die een waterkurker af dat ik drinken kan, en zij dan zegt, drink, en ik word die kamelen ook drinken. Laat dat die Jan je zijn, die du verdien deine Isaac uitgewild hast, en doordat wo ik dan weten dat du mijn wird hast leeftoligheid bewezen. 12e met 14e vers. Mij is zo dat de Dene goed geleerd heeft van zijn wird Abraham. Hij verlaat zich op dem Herr de rechte jungfrau uit te wählen. Hij wordt immerhin haar de schmakste uitgewählt. Maar hij verlaat zich niet op zijn eigen zin. Hij overgeeft dem Herr dort. 15e met 21e vers. En eer hij derg weer met zijn gebed, kijk, hier kwam Rebecca, die dem Betuel zijn dochter weer. Des Betuel weer dem Nahor en zijn vrouw er zien. Des Nahor wie Abraham zijn broeder. De Rebecca had een waterkruk op er schulle. En dat jonge vrouwmens leed het zeer schmak. En ze had nog niet een man gehad. Ze jengt nog warm, veld er een kruk op en kwam terug. De Dene rand haar en jegen en zeed, geef mij een beet water uit die kruk te drinken. En zij zei, drink mijn Herr. En zij leidt schwind er een kruk raf en geef aan te drinken. En als zij derg weer door met, zei ze,
Ik wil ook water halen voor die kamelen, zoveel als die drinken willen. En ze spoot zich en goot dat water in het rachen en een raantrek om barm meer water te halen en drinkt al die kamelen. De dene checkt dat alles toe, over wie gans stel en wondert of de herziene reis had je lingen laten of niet. Deze jonkvrouw leidt het zeer stroom. God heeft die vrouw mensen stroom gemaakt. En daar is niets aanreikt met dat vrouwen stroom zijn. God heeft die zo gemaakt. Deze Rebecca weer op een bijzonder stroom. Dat zegt hier dat ze zeer stroom weer. En ze is ook een jonkvrouw. Ze had nog niet een man gehad. Hier war er es te zien hoe God al hem verruut geleid had. God had deze jonkvrouw uitgezonderd voor Isaac. Aber er laat het niet bloos stroom, ze is ook zeer heflich. Alles wat hier passiert, bewiest, hoe heflig deze jonkvrouw is. Behoud ook dat er 10 kamelen waren. Ik weet niet hoe lang verder deze kamelen dat laatste maal haar water gekregen. Dat had al kunnen naast stout zijn. Dat neemt immerhin zeer veel water. Aber Rebecca raant haar en trekt nog warm, wat de kamelen alle haar genoeg gehad te drinken. Abraham zijn dene zat er bloos, ganz stil, en kon zijn wonder niet laten. Hij wondert of God werkelijk zo schwind leidde deed, en aan kämt er zo ver dat het werkelijk zo is. Nu de 22e bij 27e vers. Nu passiert dat als de kamelen genoeg gedronken had, dat die man een goldenen ring neemt dat een halve zilversteek woog, en 2 orenbengen die 10 zilversteken woogen en zeed, wiems dochter bist du? Sei mir, ist der Ruhm in dein Vater sein Haus, dort wie dort keine Nacht bleiben? Und sie sagt zu ihm, ich sie Bertul, seine Tochter, und seine Ältere sind nachhören Milke. Wir haben auch gut genug Stroh und Vater, und da ist Ruhm, zur Nacht zu bleiben. Und die Däne buch sich doll, wird appeiert und bet dem Herr an. Und sie sagt, preis dem Herr Gott, mein wird Abraham sein Gott, die seine Leeftoeligheid en waarheid nicht heeft teruggeholen van mijn wiet. Ik weer op een weg en hij heeft mij nu mijn wiet zijn vriendschap gebracht. Die dene heeft nu God zijn leider ganz klaar gezien en al dit. Is het niet wonderbaar wanneer een zene kan hoe de Heer ons leider deed, dag voor dag? Dit woord, ik weer op een weg, meent dat hij een gehoorzaam wiet te zijn wiet Abraham. En de Heer had hem gans krijgt doorhaan genomen waar hij gaan zal. Ik leef dat wanneer we bloos raam zetten en ons doen voor de Heer, dan is het niet zeer leicht de Heer na te vallen, wils de Heer deed ons niet en weg leiden buiten wanneer we de lengte gaan, dat we doen wat ver ons is, de gelegenheid te waarnemen die de Heer ons geeft. Wanneer we in de Heer zijn weg wandelen, dan wordt de Heer ons gaan leiden waar we gaan zelen. In de 28e en 29e vers. Nu weer, dan raan de mejaal naar huis en zeed er familie wat passiert weer. En Rebecca had een broeder die Laban heet. Laban raand dan naar die man die door nog bij hem warm weer. Houd hem Laban hem zijn. Naar dem wat moet er opgepost worden, jullie weg. Am interesseert dat zeer dat er zo'n dieren geschenken weer. Had ik wat passiert? En als hij den ring zag en die goldene oren bengen, en hier wat die man te Rebecca gezegd had, als ze verteld had wat hij te haar gezegd had, kwam hij naar dem dene. Die stond er nog bij een barm met zijn kamelen. Daar is de vers. De dene luurde door nu bij een barm om te zien of een weer wordt komen en om naar Rebecca erheen leiden. Of hij daar werkelijk welkom weer of niet. Aber als Laban all dat geld zag, wist hij goed dat er veel rijkdom weer. Dus onkel Laban wil hier niet iemand wat voorbijleppen laten. Wanneer u dat niet leeft, dan vrouw Jacob veel jaren laten. Die wordt die dat duidelijk maken. Ik wonder of hij niet zo goed beter weer met kloek handelen voor zijn enige natte als Jacob weer. Nu traft Laban Abraham zijn dene. Hoor wat hij zegt. De 31e vers. En hij, dat heet Laban, zeed, kom nu ons, die zegende van Heer, waarom steest u hier buiten? Ik heb het die reed gemaakt nacht en ook ruim voor die kamelen. Zo goa Laban wordt in dat door een levende God is, die erschoven, de eensje God. 32e vers.
En die man kwam naar huis en hij, en ik leef dit wat Emma Hans en Laban je was, deed die zaken van die kamelen eraf nemen en geeft een foto en geeft hem deine water dat hij zijn feit wassen kon op die deine die met hem waren. Hier is nu waren dat feit wassen, dat weer de mode te die tijd en dat weer een goede mode. Dat wat die mannen Emma Hans goed opgefrest haar. En zij waren dat door meerdere andere deine met hem met waren. Ik wou hier dat nächste Mal met hem aanvangen. Dan mijn tijd is waar aan. Dat is zij en mijn vriend.

Nu de achte vers. Aber wann die Frau nicht willig ist, mit dir mitzukommen, dann bist du frei von des Eid, aber nimm mein Sehen nicht trig dorthin. Mir ist so, Abraham hat so gedacht, dass wann die Frau nicht zurückkommen will mit seinen Dänen, dann wird Gott was anderes im Sinn haben. Er wisst nicht was, aber er wisst auch, dass er nicht will haben, dass sein Sehen soll eine gottlose Frau frieren. Weet's, dat is wat geloven is. Een volle toevertrouwen op wat God je gezegd heeft. God wil haar dat wie zien woord je leven zelen, aber nicht bloos je leven wat het zegt, die geloven moet zich uitarbeiden en ons dag voor dag leven. Abraham had hier een diepe geloven in wat God je gezegd had, aber hij wordt niet God dat bematten dat te doen. Abraham heeft een grond op den hij staat. En dat is God zijn woord. Hij deed niet God verzeien hoe hij dat doen zal, of de mat. Maar verlaat zich ganz op God. God heeft een weg. En wanneer dit niet de weg is, dan wordt hij anders verzorgen. De Dene maakt nu den eed, de negende vers. Dan leed de Dene zijn hand en je zien wie het Abraham zijn lende en schwoer met een eed dat hij dat doen wordt. De negende vers. Nu fangt dat aan interessant te worden, de tiende vers. Dan neemt hij de tien van zijn veertien kamelen en reist los. Alles wat Abraham eigen weer in de dene zijn verwalting. Hij verleed en reist naar Mesopotamië, naar de stad Nahor. De dene neemt nu tien kamelen met en dat meent dat er maar ook ritter zijn voor die kamelen. Hij reist niet alleen. Hij wordt haar een deel andere dingen met je gehad. Hij neemt ook alle handjes schenken met, zoals we later worden zijn. Nu komt hij, wat hij steed bij Nahor. De aftervaars. Hij moet zijn kamelen zich dolts neer buiten de stad bij een barm. Dit weer op een ovend, de tijd van de vroers komen water te holen. Bij ons is dat vreemd dat vroers worden water holen, aber dat weer dan moed. Vroeger steden de kamelen wateren, en mij wel dat ze ver komen dat vroeger in die tijd veel meer van de fysische arbeid deden, zware arbeid. De mannen zullen ergens zes woer zijn en eigen schaaf drieven, die waren niet veel. Op een kamelen wateren, ook andere vee, schoop enzovoort, weer de vroeger arbeid. De Dene zet hier nu een lood. Wil staat weer niet geschikkelijk dat hij zijn kamelen eerst wordt wateren ver den die daar tussig waren. De Dene verlaat zich nu op God. Abraham had hem her alles even geeft. En zei wat de Dene nu deed. Hij deed wat we alle zullen. Hij deed beden. O Heer, mijn weet Abraham zijn God. Ik praag aan die. Laat mij dat je lengen vandaag. En bewijs mijn weet Abraham leeftoligheid. Check. Ik sta hier bij des waterbarm, en dachte van mensen in de stad komen water te holen. Laat dat zo zijn dat de jonkvrouw, to wem ik zei, bitte, neem die een waterkurker af dat ik drinken kan, en zij dan zegt, drink, en ik word die kamelen ook drinken. Laat dat die Janje zijn, die du verdien deine Isaac uitgewild hast, en doordat wo ik dan weten dat du mijn weet hast leeftoligheid bewezen. 12e bet 14e vers. Mi is zo dat de Dene goed geleerd heeft van zijn weet Abraham. Hij verlaat zich op dem Heer de rechte jonkvrouw uit te wählen. Hij wordt immerhan haar de schmakste uitgewählt. Aber hij verlaat zich niet op zijn eigen zin. Hij evenjeft dem Heer dort. 15e bet 21e vers. En eier hij derg weer met zijn gebed, kijk, hier tjem Rebecca, die dem Betuel zijn dochter weer. Des Betuel weer dem Nahor en zijn vrouw er zien. Des Nahor wie Abraham zijn broeder. De Rebecca had een waterkruk op er schulle. En dat jonge vrouwmens leed het zeer smak. En ze had nog niet een man gehad. Ze jengt nog warm, veld er een kruk op en tjem terug. De Dene rand haar en jegen en zeed, geef mij een beet water uit die kruk te drinken. En zij zei, drink mijn Heer. En zij leidt schwind er een kruk af en geef aan te drinken. En als zij derg weer door met, zei ze,
Ik wil ook water halen voor die kamelen, zoveel als die drinken willen. En ze spoot zich en goot dat water in het trachen en een raan trekt om barre meer water te halen en drinkt al die kamelen. Die dene checkt dat alles toe, over wie een gans stel en wondert of de herziene reis had je lingen laten of niet. Deze jonkvrouw leidt het zeer stroom. God heeft die vrouw mensen stroom gemaakt. En daar is niet aanrecht daarmee dat vrouwen stroom zijn. God heeft die zo gemaakt. Deze Rebecca weer op een bijzonder stroom. Dat zegt hier dat ze zeer stroom weer. En ze is ook een jonkvrouw. Ze had nog niet een man gehad. Hier war er es zu sehen, wo God al hem verruut geleid had. God had deze jonkvrouw uitgezonderd voor Isaac. Aber er laat het niet bloos stroom, ze is ook zeer heflig. Alles wat hier passiert, bewiest, wo heflig deze jonkvrouw is. Behoul ook dat er 10 kamelen waren. Ik weet niet hoe lang verder deze kamelen dat laatste mal haar water gekregen. Dat had al kunnen naadstoot zijn. Dat neem Emmahan zeer veel water. Aber Rebecca raand haan en trekt nog warm, wat die kamelen alle haar genoeg gehad te drinken. Abraham zijn dene zat er bloos, ganz stel, en kon zijn wonder niet loten. Hij wondert of God werkelijk zo schwind leidde deed, en aan kämt er zo ver dat het werkelijk zo is. Nu de 22e bij 27e vers. Nu passiert dat als de kamelen genoeg gedronken had, dat die man een goldene ring neemt dat een halve zilversteek woog, en 2 orenbengen die 10 zilversteken woogen en zegt: Wims dochter bist du? Sei mir, is de ruim en din vader zijn huis dat wie dort kunnen nacht blijven? En ze zei toe aan: Ik zie bij Tuul zijn dochter en zijn eldere zijn nahor en melken. Wie hebben ook goed genoeg stro en vader en door is ruim te nacht te blijven. En de dene boog zich dol wat appeerd en bid dem Heer aan. En hij zei: Prijs dem Heer God, mijn wird Abraham zijn God, die zijn leeftoeligheid en waarheid niet heeft teruggeholen van mijn wird. Ik weer op een weg en hij heeft mij naar mijn wird zijn vriendschap gebracht. Die dene heeft nu God zijn leider ganz klaar gezien en al dit. Is het niet wonderbaar wanneer een zene kan hoe de Heer ons leider deed, dag voor dag? Dit woord, ik weer op een weg, meent dat hij een gehoorzaam wird te zijn wird Abraham. En de Heer had hem gans krijgt doorhaan genomen waar hij gaan zal. Ik leef dat wanneer we bloos raam zetten en ons doen voor de Heer, dan is het niet zeer leeg de Heer na te vallen. Wils de Heer deed ons niet en weg leiden buiten wanneer we de lijn gaan. Dat we doen wat ver ons is. De gelegenheid te waarnemen die de Heer ons geeft.

angenommen. Und die, die das mit Not studieren, die sagen, jeder Mensch mit dem Grund Not studiert. Die sagen, was hat ein Mensch mit seinem Leben? Was hat er ohne? Und dann fangen sie aus, dass von den 1026 Menschen in diesem Familienkreis, da werden 300, was durchschnittlich 13 Jahre im Gefängnis verbrachten. Da werden 190 Frühlied, was ihre Körperstätte verkeipen und Mana. Da werden 680, was sehen, was Tauschstunde, dass sie mit Schnaps so viel zu tun haben, dass sie Alkoholiker werden. So viel als sie können ausfinden, hat diese Familie noch niemals viel Wert nur der Stets gebracht. Nur ihre Nachbarschaft gebracht. Nur sie können andere gebracht. Aber die Horde stets, im Meier ist 420.000 gekast, dort in von Dorset Geld wird Millionen sein. Jonathan Edwards, wie die andere Jung, die mögen eine Familie groß, und in dem Sinne Fire Generations, wären 929 Menschen. Von der wären 430 Prediger. Dort ziemlich krank jeder Mann wie ein Prediger. Saßen Tagen nicht wie der Präsident von Universities. 75 schreibe Bücher, was der andere was wird in Wirt in Bellefunke. Ein von denen Vice President von der States. Und 5 andere werden mit dem Parlament nach Tau. Diese Familie, so viel als sie können noch groben, hat er der States nach Niemost in Sand gekast. Aber die haben Millionen und Billionen zu Armen gegeben, zu Tag getolt. Bloß wenn da zwei junge Jungs entscheiden, wo sie würden leben. Im 4. Mose, der 5. Vers, da sagt er in Vers 9, dass die Sünde von Fodasch wurde bei dem 3. und 4. Jelit oder Generation no kommen. Dann sagt er in Vers 10, dass wenn wir wurde Gottstone, wenn das wie Jesus oder Gott Gott sind, dort wird bei dem düsensten Jelit, wo das gesehen wurde. Well, von uns bei Adam, oder von Adam bei uns, ist nochmal groß, mit weniger als 300 Jelit. So sei er, weil Gott sehne, so viel Dollar, weil er sehne, als das jene. Wir haben viel Ursache zum Vergotten Jadon. Viel. So, was für Beispiel sind wir? Aber ich will hier ein Bild hier abbringen. Weil wir mal sagen, dass wir haben alle ein bisschen Schwert und Witte Sachen. Wir wissen, was reicht und was erreicht ist. Aber Menschen, die bloß reicht und erreicht haben, die haben eine taffe Zeit, ihre eigenen Kinder und andere nur Jesus zu leiden. Wir wollen nicht verjeten von der schwarzen Wette, von der rechten Arbeit. Dort wollen wir nicht. Aber wo sei er mal für diese Menschen hier? Wenn man sagt, das sind nie Christen, das sind aber Strohräte, das sind aber Wunder, das höchste und Christ wurde und so weiter. Wo sei er und wo folgen wir für den Schlohnen, dass die würde mal erwachen hier in der Hecht finden? Das ist dieselbe Frage, als was ich frage, wenn ein albernetje Kind will lernen gehen. Wofür mal lot ich das Kind dolfallen in ein Tag, weil ich nicht rein eierdolt, das Kind die lange Trappe aufkiel? Ich darf das Kind niemals die lange Trappe aufschlagen. Niemals. Alles, was ich sei und dort das Kind, zu dem halben Gone, ist, dass das Kind wird rein ganz kennen von seinen eine Feit und Bein verjeten. Und bloß kennen mit Leben am Gang haben. Ich habe manchmal Menschen liert Kopf vor. Ich bin mir nicht sehr sicher, wenn der Lehrling nach einem Stier ankickt und seine Wohnpaddel mal nicht drehen, wie sie in der Korde, wo er einen Post nennt, einen Baum nennt fort. Ich will haben, dass der Lehrling so rein ganz kennen von der Korde verjätet und kann mir an einem Weich denken. Das will ich haben. Charakter steht schon auf dem Leben. So wird man ja tun. Und er macht da so eine Ramsbühe. Denn ja, was der Mensch kann schroll schnapp gehen. Und ich mache diese Menschen einzeln kennen lernen, so dass ich weiß, krieg, kann der ab dem Stellen einfach ab oder mache ich mit einem Flakere haben.
En wanneer ik een snuig omgang heb gehad, dan ben ik gans kraak voor aan ik zie. En zo wat ik wil doen is, die mensen op. En dit naar een graaf, dat denk ik wel zwart en wit. Dat kraak is graaf, dat is grace, eens over de stad. En dan wil ik die mensen de hand zien. Ik wil een bijspel geven. In Johannes, dat 8e kapitel, vers 3, but all, hebben ze in je schicht. Hier is Jezus in een church, in een tempel. En hij heeft in Pharisees, de kerkleiders, die brengen aan de vrouw wat er is in hurerie was. Ik weet nog niet hoe ze de man hebben geloten. Because wanneer ik de weer was, dan word ik de man ook gegrepen. Wanneer hadden ze best de vrouw gegrepen. Brachten ze de vrouw naar Jezus en bij er je zaad snel. Zij zeiden, Mozes te zeggen dat die vrouw die moest gesteinigd worden. En ik word begrijpt zijn en wonderen. Want die mannen alle hadden er foppen voor steinen gehad. Vielleicht hebben ze gehad met een lust voor steinen voor Jezus gehad. Zodat Jezus kon met een toop die vrouw hier schreeuwen van wij door wat er doet. Maar Jezus die hoogt zich door en vaak met een vinger door en een eer en zijn weer aan te kratzen. En de Pharisee zat niet zeer vroom aan. Maar eenmaal haast staat hij op en checkt hem alle in de ogen aan. En zegt hij, dat wat er volkomen is, laat hem de eerste steen smieten. En dan hokte ze kwaad dol en dat mij weer door een eerder aan kratzen. Ik geloof dat hij weer door een vlees zijn en de zender met wie de Pharisee de trouble had. En dan met eenmaal dan staat hij op en dan zijn alle die mannen weg. Vraagt hij vroeg, waar zijn die in de beschuldigen? Oh, die zijn alle verloten. Ik word hier ook niet beschuldigen. Wat door heeft Jezus bloos grijp gewezen om die tante? Zest, nust. Dat is alles. En dan maakt hij een woord en werd dat punt. En dat zegt, was, go en hier op met zinje. En dan is de vrouw kraak door, waar Jezus die wil gaan en waar de vrouw wil gaan. Zo volken, dan wel wie voet haar, dat er niet Christus zal volkomen zijn. En die kan op gooi. Wie zijn al lang Christen was en zijn nog niet volkomen. Wie worden volken een beetje strachelen, wat wie immer antwoorden, dat nu willen ze aan ze zenden. De dingen wat de ganz schwachste dingen, wat die nu willen haaien donen, die worden even deel gebracht worden. Daar worden ze zich tegen vallen. Sure, ik probeer Jezus te leven. Dat goed is ik kan. En wanneer ik veel maak, wil ik dat goed maken. Gee dat small. Maar wie worden bij veel maken blijven. Dit polied via 30 jaar bevriet. Die komen naar mij voor counseling. Zegt de man, ik zie bloos hier te mijn vrouw herbrengen. Door is niets aardig met mij. Oh, zeg ik. Zijn die Christen? Nou ja. Nou dan wordt hier de kwestie bader, want we worden in het boek lezen in het Nieuwe Testament, wat er bloos krijgt de Christen geschreven is. Nou, dat wordt hem gevallen. Wel, zeg ik, dan zullen we bloos maar naar 1 Johannes draaien. Dat 1 kapitel, vers 8. Door zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, zie ik een leegna. En de woord is niet in mij binnen. Is dat te mij los, dan snukt hem voor mij. Dat had hij niet gelezen. Ik zei dan nog vers 10. Door zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, maak ik God een leegna. En zijn woord heeft geen ruim in mijn hart. Dat is, groot is van de mens niet bekeerd is. Bloos wein dat ik zei, dat ik volkomen zie, zeg ik God, du bist Christus die aanbekeerde. Du magst mij een leider en mijn woord is niet meer die benen. Dreden, zeg ik te arm, wanneer du is volkomen bist, dan moet we voeten bij je afdelingsplannen, because dan is die best du im Himmel en die Körper moet we nu echt bezorgen. De einzige steed waar we volkomen zijn, is im Himmel. Dat is alles. En wat eenmaal neemt de man zijn vrouw er hand. En met tronen hem zijn gezicht. Zegt hij, koste me please. Koste me bitte. Vergeven voor de laatste 30 jaar. En dan werd ongeveer 3 minuten stil. En broek zijn toop en zegt, jo, dat kan ik. Dat brukt een schoof genoeg om jou zei te dat. En dan ben ik weer eens bij het doort om wat leren. Wel, met die kleine aanloding. Wil ik nu gelijk je. Ons een beetje te wijzen in wat voor inzichten wie moeten wassen en verhältnissen bouwen en dat is wat is Jezus. We zijn 5 areas en het leven is een beetje een puzzel. En de ganz wichtigste dingen puzzel
Dat zijn allemaal de brein, puzzel en het hart. Wanneer je bloos en mijn kap haalt en dat je leven doet, dan zie je karakters te vinden. Dat zegt, hij reikt het ook en flottert. Maar wanneer ik wel zie wat ik weet dat het reikt is en mijn hart uitleven, dan zie je ganz anders te vinden. Dan zie ik de schat zien kent. Dat zijn vijf dingen en wat ik was wel. En hier zijn ze. Dat eerste is wat ik leven doe, mijn geloofszaak. Tweede is mijn charpa bezorgen. Dat zegt in 1. Korinther 6, 19, dat wat ik niet bekeren doe, dan wordt mijn charpa, mijn kap en alles en hart, dat wordt alle gats in het kwaad. En daar wordt het ook met van reden. En derdens, wat ik in mijn kap neem doe, ik kan bloos dat zijn en doen wat er eerst hierbij is. Zes nust. Viertens, einem zijn emotions, dat wat zijn einem zijn natuur, einem zijn healer, einem zijn lachen, alle dat, top je bonden. Wo was het er bijna? En dan is nog waar iemand onder de lijn komt. Die vijf inzichten. Dat schaft met ons met deze keer. Wel we jeder je link een van die vijf dingen abnemen. Abgeven. Die keer is bloos zo stort als dat zwakste je link. Nu stort je. Zo wel moet ik zeggen dat ik kan mijn natuur niet zeer goed controleren. En dat is mijn zwakste je link. Kan 50 punt houden. Tweede schwachste is mijn geestelijk, dat kan 70. Nu dat is het geen nou. En zo weer. Zo, wanneer ik nu wel stortje worden, de ganz leegste weg om stortje worden voor God en voor anderen. Als wat ik mijn ganz schwachste gelenk worden, moet je scheid bezorgen. En wanneer ik daar kan 20 punt mij aanhouden, dan wordt de ganze keer 20 punt stortje. Wel, we nog beden. Himmlische Vader, du weißt krank, was in ons kap en in hart ben is. En even wanneer dat alle zijne kost, du bist ons vom harte goud. Ik bid dat du mocht in jeder een van ons Nora en Nora naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van de kinder spelen wat het meint. Met die omgang haar. Te die reden. Te man onze eigen partners omgang haar. En den leid bewiesen. Den respect bewiesen. Zodat onze kinder weten wat het meint. In het christelijk leven. Rein gaan ze beschwung krijgen. Ik ben natuurlijk met dit mishalpen. In Jezus' naam. Amen.